0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3 uur.

van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6:00.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Zon en zomer.
3: Het is 7 uur.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.

Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 8 uur. Open your mind. Open your mind.

0: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
1: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: zijn de hits van Club FM.
1: Hier hoor je alleen maar hits. Alleen maar.

0: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Hathaway met Catch a Fire. Het is weer zaterdag 9 uur gepasseerd. Tijd dus voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start en dat met Midnight Oil en Beds Are Burning. Goedemorgen!

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Gesloten op dinsdag en woensdag.
9: Dit zijn de hits van Club FM.
10: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

Eind juni viert Zeelen opnieuw feest tijdens Parkfeesters. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni staan live optredens, animatie en de zomerse sfeer centraal. Het gratis evenement is bedoeld voor alle leeftijden en combineert muziek, gezelligheid en entertainment. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma dat zowel jong als oud aanspreekt. Parkfeesters belooft een weekend vol zomerse sfeer waar vrienden en families samenkomen. De gemeente Zeelen moedigt op Facebook inwoners alvast aan om het weekend vrij te houden en vrienden en familie mee te brengen. Meer informatie volgt en het volledige programma kan je vinden via www.zeelen.be.

0: de weersverwachting. De zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Op zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En daar gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
1: Join the club.

de Sint-Niklaaskerk van Buggenhout kunnen liefhebbers kennis maken met het werk van Omri de Zutter. Hij werd winnaar van de Kunstprijs 2024, een jaarlijks initiatief van de Buggenhoutse Kunstraad. Kunstenaars krijgen dan de kans om hun werk te tonen tijdens een expo. Telkens komt een andere discipline aan bod en bij de jongste editie was dat voor het eerst digitale kunst. Een jury van experten verkoos toen Omri de Zutter met zijn werk Thesmophoria Garnering tot winnaar. De Zutter krijgt van de Kunstraad nu de kans om zijn digitale kunst te tonen in de Sint-Niklaaskerk. De tentoonstelling loopt tot zondag 5 juli, elke zaterdag en zondag van 2 in de namiddag tot 5 in de avond. Info kan je verkrijgen via kunstraad.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan Kibabbels.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
5: Goedemorgen.

0: Op zondag 28 juni organiseert VZW Durme een gratis excursie in een van de bekendste dagvlinder hotspots van de regio. De omgeving van het Donkmeer in Berlaren. De wandeling start om 2 uur in de namiddag bij de Sint-Roguskapel. Op de kruising van de Molen-Eindestraat en de Veularenstraat in Uitbergen. Het einde is voorzien rond 5 uur in de avond. Onder begeleiding van vlindergids Thomas ga je op zoek naar meer dan 25 soorten dagvlinders. Met een beetje geluk spot je bijzondere soorten zoals de grote en kleine weerschijnvlinder. En misschien zelfs de kleine ijsvogelvlinder. Het wordt een unieke en leerrijke ervaring in een prachtige omgeving. Dat dus op zondag 28 juni door VZW Durme in Berlaren.
1: Goedemorgen.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De drie camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor 3 euro binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: schilder en dichter Jean-Pierre de Bock stelt zijn werk tentoon in de foyer van het cultuurcentrum Lokeren. De expo draagt de titel Een Late Passage, Kerkplein 5 en loopt tot en met 10 juli. De Bock combineert schilderkunst en poëzie in een verstilde zoektocht naar kleur, vorm en beleving. Zijn schilderijen tonen abstracte composities met vlakken, lijnen en sporen van penseel en paletmes, terwijl zijn poëzie momenten en indrukken probeert vast te houden zonder ze volledig te verklaren. In het werk is ook een recente ervaring van ziekte voelbaar, al blijft die eerder op de achtergrond aanwezig als een intensere manier van kijken en ervaren. Met deze tentoonstelling nodigt Jean-Pierre de Bock bezoekers uit om te vertragen, te kijken en stil te staan bij wat nog niet helemaal vorm heeft gekregen. Een late passage, Kerkplein 5, is te bezoeken tot en met 10 juli in de foyer van het Cultuurcentrum Lokeren. En meer info over de openingsuren vind je via cultuurcentrum.lokeren.be.
1: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

in Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Druk en tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

was Double Vision met All Right. Het is 11 uur gepasseerd. Dat wil zeggen dat het nog een uurtje voor mij te gaan is. Ik ben nog een uurtje van de partij. Daarna zijn er uiteraard nog de collega's. We gaan verder dat met Henny Vrienden en Herman Brood met Als Je Wint. Straks ook nog Nesda Silva met Honesty. Huppakee.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Op zaterdag 4 juli wordt het marktplein van de gemeente Zele omgetoverd tot een magische plek vol verhalen, verbeelding en spektakel. Bezoek Tembo de Olifant en laat je meeslepen in een wereld waar je nooit weet waar je terechtkomt. En dat is nog niet alles. Een kleurrijke parade trekt door Zele met de primeur van Walvis Echo, opgevolgd door een unieke muzikale acrobatische show. Voor jong en oud, toegang gratis en doorlopende voorstellingen zijn er. Kom langs en laat je verrassen. Bekijk alle info en het uurschema via de website van Zele, www.zele.be.
1: Join the summer. Dit is Club FM.
2: Club FM.

In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parket van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, maar ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijk Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden. Join the club.

Het provinciaal domein Den Plakken in Wetteren verandert op zondag 19 juli in een kleurrijke ontmoetingsplek voor de eerste editie van Parco Mundo. De mondiale raden van Laarne en Wetteren slaan de handen in elkaar om de site om te toveren tot een sfeervol festivalterrein vol wereldse smaken, muziek, dans en cultuur. Op Parco Mundo kunnen bezoekers gratis deelnemen aan allerlei workshops en danssessies of genieten van creatieve animatie en kunstentoonstellingen. Daarnaast worden er thematische kortfilms vertoond en presenteren verschillende culturen zich aan het publiek via sfeervolle infostands. Ook de gemeente Laarne tekent present op het festivalterrein. De gemeente richt er een speciale infostand in die volledig in het teken staat van banden over de landsgrenzen heen. Je kan dus terecht in provinciaal domein Den Plakken in Wetteren en dat op zondag 19 juli.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Club FM. Ja.

0: Wax met Right Between the Eyes. Het is ondertussen bijna 12 uur, dus het zit er weer op voor mij voor deze zaterdag. Nog veel plezier met de collega's en nog een fijne zaterdag uiteraard. En geniet ook uiteraard nog van jullie zondag. Tot volgende week.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.

0: Zoals jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur. Yeah.

0: Deze mogen we absoluut onderschrijven als een eendagsvlieg. Deze technohead had in 1995 een dikke hit gescoord met deze I Wanna Be A Hippie. Hey, goedemiddag, beste vrienden van de radio. Tot en met 2 uur, tot en met de nieuwe aflevering van de Spetterende 50, hou ik je alvast gezelschap met muziek van onder meer Angel & Justice, Nate Smith en ook de Pet Shop Boys zijn vandaag bij met Always On My Mind.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Jury tot 10.

voor deze What You Want sloegen de Belgische popster Angèle en het Franse elektronische duo Justice voor het eerst de handen in elkaar. Misschien krijgen we hem straks nog wel te horen in onze Super 50. Muziek komt er nog aan, zometeen van Technotronic en Pump Up The Jam. Maar eerst Nate Smith en Fix What You Didn't Break.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Belgische dansklassieker die de wereld veroverde en nog altijd elke dansvloer in beweging krijgt. Deze Technotronic Pump Up the Jam uit de hitlijst van 1989. Nu gaan we richting Duitsland voor Hathaway en What is Love?

In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parket van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, maar ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijk Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden. Join the club.

gelijk hebben ze wel, hè, deze Last Frequencies en Nathan Nicholson. So much beauty around us. Zo is het maar. We duiken even terug de hitlijst in van 1998. Toen vonden we deze hoog genoteerd in onze Super 50. Fioco samen met Cosmonova en Celebrate.

plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Ondanks het politieke onderwerp benadrukt de zanger Bono altijd dat het nummer geen strijdlied is, maar juist een oproep voor vrede en een einde aan geweld. Want het lied verwijst naar de gebeurtenissen van 30 januari 1972 in Derry, Noord-Ierland, toen Britse soldaten het vuur openden tijdens een burgerrechtenmars. Daarbij kwamen maar liefst 14 mensen om het leven.

met deze The Hype van Junior Jack en Robert Smith. Het eerste deel van deze middagclub. En dan alweer bijna op. Geen nood, we gaan nog door tot met een uur of twee. Tot met een nieuwe aflevering van de Super 50. Ik laat jullie nog met muziek zometeen van Ugly Kid Joe en Everything About You. Maar eerst onze man die er niet meer is, spijtig genoeg, Joe Cocker op je loslaten met You Can Leave Your Head On. Een van die platen waar je liefst niet al te veel kleren meer aandoet of uitdoet. Het is maar hoe je het bekijkt.

0: Zone en It's Gonna Be Alright mochten spitafijden van ons tweede uur samen. Muziek komt er dit uur aan, van onder meer Klaan, ook Kaigo en Sandro Cavazza en Liane Saint-Pierre zijn er vandaag bij. Maar eerst richting 1982 en dat doen we samen met ABC en All of My Heart.
1: Jury tot 1.

De titel betekent letterlijk koffie met rum in het Spaans. Deze Café Con Ron van Klaan. Een populaire combinatie in verschillende Caraïbische en Latijns-Amerikaanse landen. Straks nog muziek van onder meer Lilian Saint-Pierre. Jawel, we keren terug naar 1987 voor The Soldiers of Love. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lilian St-Pierre vertegenwoordigde België op het Eurovisie Songfestival van 1987 met Soldiers of Love. Het nummer eindigde op de 11e plaats en groeide later uit tot een van de meest herinnerde Belgische Eurosong-nummers uit de jaren 80. En ja, ze moest wel een hoge lat evenaren. En dat is spijtig genoeg niet gelukt. Hè? Want Sandra Kim had het jaar daarvoor gewonnen voor België met Jam La Vie. Muziek komt er nog aan van Topic en Becky G met Sorry Papi. Na deze van Coolio en Gangster's Paradise.

Vanmiddag zonnig, drukkend warm. Aan de kust halen we 26 graden, in het binnenland 38. Vanavond en vannacht stijgt de kans op hevig onweer. Morgen starten met brede opklaringen, maar volgen later opnieuw regen- en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week wordt het met 25 graden een stuk frisser. Join the club.

recht uit Amsterdam kwamen deze, een van de populairste house duo's van dit moment. Samen met 54 Ultra zorgen ze voor een heerlijke groove hier bij Club FM. En van Nederland naar België, het is maar een kleine stap, hè, voor de Def James Dope. En it's okay, alright.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg

0: Met deze Caroline Loop en Stella Wood zit het voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Ik laat jullie nog met Too Limited en Workaholic onder meer. En ik laat alles in goede handen over van collega Jasper Kool. Hij neemt je weer mee met een nieuwe aflevering van de Super 50. Morgen zijn we er nog één keer voor de zomerstop. Dus tot morgen. Ciao.
1: Okay, let's go to work.
2: The Workaholic.

0: Funkaholic.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2:00.
3: Zo, de draad van de microfoon is net verlengd tot aan de serverruimte, want daar draait de airco ondertussen op volle toeren om hier alles cool te houden en zodat wij ook verder kunnen gaan met een gloednieuwe Super 50, want het is ondertussen zaterdagmiddag. Hopelijk ben ik klaar voor een gloednieuwe Super 50. Ik heb ook deze week weer twee gloednieuwe songs en beginnen doen we net zoals vorige week met de nummer 50 en die komt van Dara en Bangarangra. De Super

Vorige week stond ze nog op nummer 47 en nu helaas een aantal plekjes gezakt tot helemaal de start van onze lijst. Op nummer 50, daaraan met Bangarangra zijn we terug begonnen. En een gloednieuwe lijst, zometeen met al een heerlijke citytrip naar Amsterdam. Doen we na BTS, dit is Come Over.

Wel, ik denk dat Amsterdam misschien net iets frisser is dan hier, blijkbaar. Want er stijgt ook deze week één plaats. Bazaar en de nacht in Amsterdam. En deze zakt dan weer vijf plaatsen naar nummer 46. Dit is Thomas Gray.

Ik zei het net al, deze week ook twee gloednieuwe songs. Maar naast al die gloednieuwe songs is natuurlijk nog een hele belangrijke medaille. Bijvoorbeeld de nummer 1 plaats en ook de sterkste stijger. En hou je vast, die sterkste stijger die is wel echt serieus gestegen. Maar liefst 30 plaatsen deze week. Look it up.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vorige week 42, nu 44 voor Last Sequences en Radio Cargo en Listen to Me Now. En zo komen we bij de allereerste nieuwe van deze week. Komt van Alesso en One Republic liever. Ze hebben al eens eerder in de studio gestaan voor een hele grote dance hit, If I Lose Myself. En nu doen ze dat gewoon opnieuw in 2026 met een heerlijke titel en ook vooral een heerlijke sound. In Your Eyes komt het nu binnen op nummer 43 hier in jouw Super 50.

Het is al nummer 42, Bruno Mars en Risk It All. Zometeen hebben we ons allereerste overzicht van deze week. Dan blikken we terug op de afgelopen 10 songs hier in jouw Super 50. En trouwens ook nog een tipje van de sluier. De hoogste nieuwe van deze week, die krijg je dit uur ook nog te horen. En het heeft al voor deze zomer een hele grote zomerhit te pakken.

0: ex nummer 1 ooit is geweest, een aantal weken terug. Angel and Justice and What You Want. Zometeen vertellen we verder af richting jouw nummer 1. Eerst even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 50.

0: nummer 41.
1: Verder nu richting de nummer 1, wel met een serieuze daler. Vorige week stond hij nog op 24 met zijn Homebreaker en nu helaas op 40. Dit is Samber. Maar het goede nieuws is wel dat je hem met zijn andere hit nog wat gaat horen hier in deze Super 50. En die is trouwens wel goed gestegen.

0: nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Goedemiddag.
0: Club FM. Nummer 38.

37 was voor Cameron en Be Mine. Zeg, ik weet niet of je afgelopen weken of afgelopen uren misschien deze hebt voorbij horen komen. Het is natuurlijk die grote hit van de Pasa en Magnetic. Ja, toch wel een van de zomerhits voor deze zomer, voor de zomer die volop bezig is. En diezelfde groep, de Pasa, heeft gewoon een gloednieuwe song uit. En die komt ook al gloednieuw binnen hier in jouw Super 50 op 36 deze week. Dit is Lose Myself, ook van de Pasa. En ja, ook die klinkt gewoon heerlijk zomers, toch? Ze zijn vertrokken, hoor. Voor heel veel zomershits. En ook misschien tijdens de winter.

0: zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 3:00.
2: En zo kunnen we terug naar onze Super 50 met ja, natuurlijk nog heel wat medailles die moeten uitgereikt worden. En we kijken natuurlijk ook uit naar de nummer 1 deze week. Ook naar Sabrina Carpenter en Madonna komt er zometeen op nummer 31 na Offenbach. Dit is 4 to the Floor. Heel erg goedemiddag en van harte welkom. De Super 50
3: Club FM. Nummer 32.

0: helaas wel 11 plaatsen verlies voor deze Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love van 20 naar 31. En zo vallen ze ook deze week net buiten onze top 30. Wie daar wel eens in beland, hoor je zometeen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

35. Nummer 34. Nummer 3.

0: nummer 31.
1: Zo meteen krijgen we bezoek van de verpleegster hier in de Super 50. Milk Inc. komt eraan met de nodige medicijntjes na Elok en Khalid. Op 30 staan ze deze week met Dive Into Me. Goedemiddag en welkom.

De medicijntjes, ook belangrijk natuurlijk deze dagen. En zeker met de zomer ook zakken ze helaas wel 7 plaatsen. Nummer 29, Milk Inc, hoorde je. En ook niet zo heel goed nieuws voor deze lastjukensies, want zij zakken 9 plaatsen. Nummer 28, met So Much Beauty Around Us.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

Alexis Stijver, waar ik het in het begin van dit programma over had, met bijna 30 plaatsen winst. Die komt niet van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, maar toch wel 11 plaatsen winst voor haar deze week. En deze One Republic die doet er dan ook gewoon een extra notering bij hier in de lijst. Komt goed nu binnen dus met Alesso en nu ook nog eens solo op nummer 26.

Bruno Mars deze week precies in het midden van de lijst. En I Just Might. Ook wel spijtig genoeg serieus aan het halen hier in onze Super 50. Vorige week nog op 14 en nu op 25 hier. En ondertussen moeten we natuurlijk ook nog heel even terug naar het WK. Ook dat mogen we niet uit het oog verliezen. Doen we met de ultieme WK-hit van dit jaar van Andrea Bocelli en David Guetta. Dit is DNA.

Ja, met zijn vorige grote hit Homebreaker was hij dus serieus aan het dalen. En deze is alweer serieus aan het stijgen. De nieuwe van Somber & Potential van 33 naar 23 hier in jouw Super 50. En deze die blijft dan gewoon rustig wat rond die 22e plaats. Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It. Stay.

Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat

0: 21 was voor deze Olivia Rodrigo met 5 plaatsverlies voor Drop Dead. Zometeen op die top 20 met een stukje Nederlands en een stukje Engels. Hoor je na een overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: Drop dead. We verder nu richting de nummer 1 doen we met S10 en Oscar and the Wolf. Dit is Safe and Sound. Dus zowel heel goed om zowel je Engels als je Nederlands toch nog een heel klein beetje te oefenen.
1: What if

Mr. Know-it-all, vorige week nog op 11 en nu op nummer 19. Tennis Swims hoorde in jouw Super 50. Zometeen nog een stukje van The Devil's Wear Prada 2. Met Material Lover hoor je in onze nummer 18 van Afrojack en David Guetta. En Sia, dit is Awake Tonight.

0: zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Ja, je hebt die Sterkste Stijger nog altijd niet gehoord. En dat is volstrekt normaal, want die Sterkste Stijger die zit in dit uur nog verdoken. Eerst nog een aantal andere nummers te gaan. Hier zometeen nog Aaron Blommaert komt eraan in jouw Super 50. Nou, Jennifer Lopez en Dave De Keita. Dit is Save Me Tonight.

Ongetwijfeld de populairste artiesten hier in onze Super 50. David Guetta, deze keer samen gewoon met Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Ja, alles wat die man aanraakt verandert denk ik gewoon instant in platina.

De nieuwe van Ariana Grande en die heette The Hate That I Made You Love Me. Dat is wat een tongbreker eigenlijk. Maar het is gelukt. En dan komen we nu bij het ongeluksgetal terecht. De nummer 13. Elke week natuurlijk heel spannend. Maar deze week is het allesbehalve ongeluk. Groot geluk, want het is onze sterkste stijger. David Guetta en Bebe Rexha met Hou Je Vast 13.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Goedemiddag, nummer 11.

Ach, blijft toch ook een hele mooie zomerhit. Maar wel deze week net buiten onze top 10 Milky Malgrab en Just The Way You Are. Zometeen is het dan wel tijd voor onze top 10 van deze week na een overzicht.

0: langste hitlijst van Vlaanderen.
1: Verder nu richting de nummer 1 doen we met deze van Harry Styles en American Girls. En dat is zo'n song ja, waar ik spontaan ook bij de hete temperaturen die we de afgelopen dagen al hebben gehad. Daar krijg ik spontaan kippenvel bij van deze American Girls. Wel met 3 plaatsen verlies deze week. Op nummer 10 staan ze in jouw Super 50.

Ja, in de winkel waar ik af en toe is ga winkelen, staat er ook muziek op. En dan komt deze ook eens af en toe voorbij van Shakira en Zoo-oe-oe. En ik hoorde gewoon iemand meezingen en de Zoo-oe-oe mee proberen te doen. En die persoon stond gewoon 3 rayons verder in de winkel. Dus blijft toch een beetje hangen. Nummer 9 voor Shakira. En ook deze is lekker zomers van Topic en Peggy G op 8.

Afgelopen vrijdag was het natuurlijk zover. Dan kreeg je de seizoensfinale te zien van onder andere Thuis en Familie. En ja, ik denk dat Yugel en Soto ook hele grote fan zijn van die seizoensfinale. Voornamelijk van die van Thuis. En ik denk dat ze ook benieuwd waren wat Nancy onder andere van die seizoensfinale vond.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Nummer 4.

haar vorige grote hit Zoo staat zelfs nog in die top 10. En ondertussen is hier gewoon al met haar nieuwe zomerse hit Shakira en Die Die hoorde je hier in jouw Super 50. Zometeen die nummer 2 die eraan komt en is ook vooral heerlijk zomers. Eigenlijk die top 3 is helemaal zomer, want ook deze nummer 3 is toch lekker zomers. Calvin Harris en Jazzy.

0: Want we moeten toch wel eens een klapje doen, want die nummer 1 komt er echt wel bijna aan. Dus kom heel dicht bij de radio zitten. Ja, ben je er? Of zit die volumeklop nog net iets luider? Staat die op maximum? Oké, dan hoor je die nummer 1 zometeen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 10. Ja.

0: tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. En die komt net zoals vorige week en daarvoor van Bassa en Magnetic. Zo, dit was hem alweer, jouw Super 50. Heel veel plezier zometeen met Frederik van der Wallen vanaf 5 uur. Ik denk dat hij ook toch een aantal coole hits heeft klaarstaan voor jou na 5 uur. Voor mij is het tot woensdag, dan hoor je deze lijst nog eens helemaal opnieuw. De Super 50,
1: Club FM. Nummer 1.

0: over.
1: De K-popgroep BTS, daar zijn we mee gestart. Een heel goede middag. Nog tot 7 uur vanavond is dit Hitclub op Club FM. Al dansend bereiden we ons voor op een nieuwe zaterdagavond met alleen maar dansbare hits en classics. Met zometeen Lovers on the Sun van DJ en producer David Guetta met de stem van Sam Martin. Maar eerst is het tijd voor de one-hit wonder Tarzan Boy van de band Baltimore. Hartelijk welkom bij Hitclub.

David Guetta met Sam Martin en Lovers on the Sun kregen te horen. Laten we even de bekende jarigen overlopen. Ja, want gisteren dan was prinses der Nederlanden Alexia jarig. Ze werd 21 jaar. Ook wereldster Ariana Grande die was jarig. Die werd er 33. En dan was er ook nog die andere wereldster Chris Isaak. Die werd 70 jaar oud. Maar ook vandaag zijn er een aantal bekende jarigen. Waaronder Wim Soetaar. Jawel, we gaan dansen in de zon en baden in het licht. Want Wim Soetaar die mag 52 kaarsjes uitblazen vandaag. Vandaag dan treedt hij trouwens op in Grobbendonk. Maar binnenkort dan komt hij naar onze regio. Want hij gaat naar Vlaanderen Zingt komen in Dendermonde. En dat op vrijdagavond 10 juli. Wim Soetaar is dus vandaag jarig. Hij wordt 52.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
2: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Sheryl Crow was dat en All I Wanna Do. Vannacht speelden de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland en dat kon je ook volgen in onze regio. Want nog voor zonsopgang stroomde het gemeentepark van Moerbeke-Waas aardig vol en werd daar dus gesupporterd voor de Rode Duivels op grootscherm. Tientallen supporters die volgden de ochtendmatch met koffie en met ontbijtkoeken. En die vroege opoffering die werd uiteindelijk ook meer dan beloond, hè, want de Rode Duivels die wonnen met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland. En dat werd dus ook gevolgd in onze regio.

Ambulancediensten in ons land bereiken door de aanhoudende hitte bijna hun maximumcapaciteit. Gisteren kwamen er bij het noodnummer 112 12.000 oproepen binnen, zowel het dubbele van een normale dag. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke waarschuwt voor de grote druk op de zorgsector. De minister roept organisatoren van evenementen op om dit weekend alle scenario's voor te bereiden, zowel op extreme hitte als op felle onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen door het warme weer helemaal uitverkocht. De politie vraagt met aandrang om niet meer naar de Ster in Sint-Niklaas, Puijenbroek in Locristi en de Gavers in Gerardsbergen te komen als je geen reservatieticket hebt. Er worden geen mensen meer toegelaten om de veiligheid te garanderen. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich geregistreerd als orgaandonor na het nieuws over kroonprinses Mette Marit. Sinds begin deze maand melden zich bijna al 74.000 Nooren aan. Dat is 34 keer meer dan een normale maand. Mette Marit onderging 10 dagen geleden met succes een longtransplantatie nadat ze een tijdje op de wachtlijst stond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 2 doden en 20 gewonden gevallen. Dat hebben de Oekraïnse autoriteiten gemeld. In de regio Dnipropetrovsk werd een minibusje geraakt bij een Russische droneaanval. Bij aanvallen op Zaporizhia zouden 9 gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Een woongebouw werd deels verwoest. 2 mensen werden uit het puin gered, aldus de hulpdiensten. Ook bij aanvallen van Oekraïne op bezette gebieden in Rusland vielen toch heel wat slachtoffers, meldt Moskou. De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen. Kans op onweer, toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts. Join the club.

0: Gold en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan kibabbels.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje. Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

Samen zetten jij en ik de zaterdagavond in met Hit Club op Club FM en de nieuwe single van Robin Schulz. Ja, het zijn warme dagen, hè, met gisteren de warmste 26 juni ooit gemeten. Temperaturen die opliepen tot bijna 37 graden. En bij die warme temperaturen hoort natuurlijk ook zomerse muziek, zoals deze Summer in the City van Joe Cocker.

bestaat in 1985 met de classic The Sun Always Shines on TV van A-ha. En zometeen nog Spaans met een zomersdeuntje van Salsa Tequila. De zomerhit van 2014, die komt er nog aan. Maar eerst Niels de Stadsbader. Op 27 augustus dan staat Niels de Stadsbader op het Stadsfestival Beveren Buiten. En daar zal hij misschien ook zijn nieuwe single Vuur en Vlam live brengen. Ja, die Vuur en Vlam, dat gaat eigenlijk over een bewogen periode van Niels. Een knipoog naar de periode waarin dat er ook een brand uitbrak in zijn loft. Heel heftig allemaal, daar gaat dus die nieuwe single over. En die nieuwe single zal ook op zijn nieuwe album staan dat in oktober uitkomt. En in 2027 volgt dan ook nog een nieuwe theatertour voor Niels de Stadsbader.

0: Nightclub. Op Club FM.
1: Pauze kreeg je te horen van zangeres Luna. Tot 7 uur is dit nog Hitclub op Club FM. Alleen maar dansbare hits en classics om je voor te bereiden op een nieuwe zaterdagavond. Op deze zonnige zaterdag 27 juni. Met nu een ongelofelijke clubclassic die in 2010, maar nu nog altijd door de boksen speelt op de dansvloer. Dit is de Amerikaanse zangeres Kellis met A Cappella.
0: Hitclub op Club FM.
1: Ik ga ook nog Robbie Williams draaien, want hij is vandaag in ons land. En de dance battle, die komt er ook nog aan voor 7 uur.
0: De beste dancemuziek, Hitclub op Club FM.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: Hier hoor je de leukste

Zometeen gaan we nog naar 1985 met The Power of Love. Maar eerst gaan we nog de nieuwe single draaien van John Newman, die trouwens binnenkort naar ons land komt. Hè. Op 18 juli staat hij achter de draaitafels van Tomorrowland. Hockey.

0: Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land. Die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken. Ook nog 32 graden. Plaatselijk kan er een onweer vallen. De volgende dagen koelt het af naar 25 à 26 graden overdag.
1: Join the club. Club FM. To the Reeboks, shake your Reeboks. To the Reeboks, shake your Reeboks.

Rootbox, en dat is natuurlijk niet toevallig, want Robbie Williams die is in ons land. Hij treedt op vanavond om 9:45, staat hij op het Middenvijverpark in Antwerpen, omwille van het evenement Life is Life. En daarom draaide ik nog eens deze Rootbox. Er zijn trouwens heel wat artiesten die dus vandaag optreden in dat Middenvijverpark, waaronder dus ook de dames van de Sugar Babes.

0: Round Round van de Sugar Babes, die dus vandaag ook in het Middenvijverpark in Antwerpen zullen optreden. Zometeen mag je weer kiezen tussen twee dance classics in onze dance battle. En het gaat vandaag tussen twee zomerse dance classics uit de 90s.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Het is weer tijd voor onze dance battle nu. Ik ga twee nummers tegenover elkaar zetten en jij mag beslissen welk nummer ik zo meteen volledig zal draaien. Het zijn vandaag twee zomerse dance classics uit de 90s. Aan de ene kant hebben we Ricky Martin met Livin' La Vida Loca uit 1999 en aan de andere kant, de tweede classic, is Will Smith met Miami uit 1997. Aan jou de keuze.
1: Dance battle. Twee classics, één winnaar. Classic.

0: Classic 2.
1: Welke dance classic is jouw favoriet? Gaan we voor Ricky Martin of toch eerder voor Will Smith? Stuur me gerust een berichtje via de Facebookpagina of via de Club FM website welk nummer ik zo meteen volledig mag draaien.

0: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los.
1: De dance battle van vandaag die ging tussen twee zomerse classics. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca of Will Smith met Miami. En Ricky Martin is de overduidelijke winnaar geworden van deze week.

Ricky Martin was de winnaar van de Dance Battle van deze week. Zometeen vanaf 7 uur rustige romantische classics in een nieuwe Club Soirée tot middernacht. En morgen vroeg, dan maakt Ron van Dijk zich

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Zon.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

van classics die je kent. I wanna dance with you. Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.